0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve, Junge.

je dat dan? Kan het niet waar zijn? Momenten maal, wie zal zetten, jong? Zet even mee, ja, is het meeglees? Doe per de keel, de woorden knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo. Ja, dat is het er niet meer zijn, maar dat is maar, helemaal toe.

0: Daarom zie je, die hebben een rutbus, de kat van Martenveld.
1: Ja.
0: Die rutbus, die draait aan de Christen niet op.
1: Nee, dat is zo.

Jan. Zet even weer je in het buiklees toepen. We kennen morgen knuppel. Ja, dat is wel jij te maken. Hehehe, dat is goed hoor. Maar ze zullen ons blijven, maar dat pinten weet je. Ja, dat is het er niet meer te hebben. Dit is maar, we doen.

je dat dan? Kan het niet waar zijn? Moment maal, wie wil dat dan, jong? Zet even mis, ja, in het beest lees toepen. De keel, de mooie knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet maal. Hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat pitte, weet je, dat is, ja. Dat is het er niet meer daar, maar dat is maar, ja, maar toch.